0: 的大概多少张？在大概多少台股三千的三百九，在这多三百多三百多，我这下多的那个高点的值是那个。
1: 我这样确实跟上跟上多。
0: 找不到加三金。
1: 找不到就算加三金。
0: 找不到加三金，我的绿色树上开两个，
2: 人马龙人那边才刚说一句。
0: Dat raak je van geen, vooral waar ik veel persoonlijke zorgs op had. Dat
1: raak je aan het wit, dat raak je.